0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Kevin Kestan, zomer voor altijd. Families
2: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Kevin Kestan, zomer voor altijd.
1: Families Prachtplaats.
3: Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

0: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie Radio.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Antwerpen was het gisteravond erg onrustig nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt-het-vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. Oekraïense president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt-het-vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt-het-vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos, aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heveleleuven. Standaard komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.

Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Pakket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Patiënten zouden ook minder complicaties achteraf hebben. Amerikaanse president Trump heeft een staakt-het-vuren van 3 dagen aangekondigd tussen Oekraïne en Rusland. Dat vanaf nu ingaat. Trump deed zijn aankondiging op Truth Social. Oekraïense president Zelensky heeft meteen na de aankondiging van Trump bevestigd dat er een wapenstilstand van 3 dagen komt. En hij bevestigt ook een ruil van telkens 1000 gevangenen tussen Rusland en Oekraïne. De adviseur van de Russische president Poetin heeft ook bevestigd dat Rusland akkoord gaat met een staakt-het-vuren van 3 dagen. De wapenstilstand gaat dus nu in en loopt tot en met 11 mei. Eerder had Rusland eenzijdig een staakt-het-vuren afgekondigd, maar blijkbaar is dat nu toch afgetoetst aan elkaar. En de toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen ontstaan, is totaal onaanvaardbaar, zegt luchthaventopman Arnaud Feist bij de voorstelling van de jaarcijfers. De federale regering heeft maatregelen genomen voor de zomerdrukte, maar als die niet werken, dan wordt het een chaos, aldus die man. In play-off 2 van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heveleleuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Kevin Kestan, zomer voor altijd.
1: Families Prachtplaats.
3: Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super.

Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met hier en daar een opklaring. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen 13 en 19 graden met een zwakke oostenwind en aan zee tijdelijk een noordoostelijke zeebries. Morgen, zaterdag, wordt het zonnig met later meer wolken. En zondag neemt de bewolking toe en vooral in het zuiden vallen er buien, soms met onweer.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek Moax Dental. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppy, shoppy, shoppy, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Kevin Kestan, zomer voor altijd.
1: Families Prachtplaats.
3: Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super

0: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

De weersverwachting, vandaag veel zon, ook wat wolken, maxima 23 graden toch? Zondag eerst droog, later kans op buien. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus. Met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Welkom bij Moax Dental & Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek Moax Dental. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental & Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

0: Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Wim. Peters Vlaamse 40, dit was de nummer 1 vorige week.

0: Matthias Vergel sloot vorige week Peter Naessens Vlaamse 40 af als de nummer 1 met Wilde Zee.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
1: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Naessens. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur met Piet de Wien.
0: Een hele fijne zaterdagvoormiddag, beste vrienden. Welkom in een nieuwe aflevering van onze Vlaamse Top 40 hier bij Familie Radio. Ik zei het net al, Matthias Vergels die stond vorige week nummer 1. Ondertussen zijn er 7 dagen gepasseerd. En zijn er ook 7 platen die verdwenen zijn uit die lijst. Dat betekent dat we vandaag maar liefst 7 nieuwkomers hebben. Heel veel werk dus, niet te veel blabla verkopen en vooral de muziek laten spreken.
2: Peters Vlaamse 40, de hitparade.

DJ Patrick B is de eerste van 7 nieuwkomers deze week op nummer 40 met Wat zie ik je graag. En 39 is deze week voor Lisa en Jackie.

aan en Tom houden elkaar stevig vast. Ondertussen al 12 weken in Peter Naassens Vlaamse 40 met Hou me nog even vast. Al moeten ze deze week 5 plaatsen prijsgeven. Ze zakken van 32 naar 37. En 36 is een nieuwe. Dit is Jonathan.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
2: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 35.

volgende week het Eurovisie Songfestival. En Elian Saint-Pierre die deed met de Soldiers of Love jaren geleden mee voor België. Deze week op nummer 35 met hier bij mij in Peter Naastens Vlaamse 40. Op 34 verwelkomen we de nieuwe Thomas Julian met de Klompendans. Die trouwens heel populair aan het worden is bij onze noorderburen.

ware muzikale tsunami van nieuwe platen deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. 7 om precies te zijn. En nummer 32 was dus ook nieuwe. De nieuwe single voor Biese Bazen en Chelsea hier bij Familie Radio.

0: Larissa zitten we al aan de nummer 31 deze week in Peter Naassens Vlaamse 40. Ze kwam van 28 met Als jij naast me staat.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En tijd voor het eerste overzicht in deze Peter Naassens Vlaamse 40. Op 40 hadden we meteen de eerste van 7 nieuwkomers, DJ Patrick B. met Wat ik zie ik je graag. Wat zie ik je graag dus. En op 39 Lisa Lewis en Jacques Lafon nog op nummer 1 gestaan met Vriendschap. Ik voel de zomer in jou en mij, de nieuwe van de Julias, op nummer 38. En 37, die kwam van 32. Tamara en Tom met Hou me nog even vast. Nog een nieuwe deze week op nummer 36. Jonathan, maak jij me wakker? En hier bij mij van Lilian Saint-Pierre, deze week op 35. Nieuw, Thomas Julian op 34 met De Klompendans. En Als de wereld morgen eindigt, die stond een aantal weken geleden op 1. Deze week zakt Udo verder weg van 24 naar 33. Peter Nieuws is er voor Biezenbazen. Ze hebben een nieuwe plaat. En ze komen ook deze week nieuw binnen op 32 met Chelsea. En 31 is deze week voor Larissa met Als jij naast me staat.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win. Nummer 30.

We zitten in de top 30 van Peter Naessens Vlaamse 40. Deze week is die plaats gereserveerd voor Klaas en Tijd voor mij. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 2 uur vanmiddag voor het overzicht van de 40 populairste platen hier op de radio. En straks om 2 uur komt Jeroen natuurlijk ook weer langs. Hij blijft ook een hele tijd bij jou. Heeft een nieuwe aflevering mee van de BNE Top 50.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

dat. Goedemiddag, deel 1 van Peter Naessens Vlaamse 40 zit erop. We eindigden dat uur met de nummer 28 voor deze week. Davy Gillis en Elke dag wordt mooier. Blijf vooral in de buurt, we gaan samen aftellen naar misschien wel een nieuwe nummer 1 deze week.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Rusland heeft de beveiliging van president Poetin flink opgeschroefd uit angst voor moordpogingen en staatsgrepen. Volgens een gelekt rapport van een Europese inlichtingendienst zou Poetin al wekenlang in zwaar beveiligde bunkers verblijven. De schrik na enkele geslaagde Oekraïnse drone-operaties zou er flink in zitten, zegt een dichte vertrouweling van Poetin tegen de Financial Times. Poetin schuilt dus al wekenlang in bunkers uit angst voor moordpogingen, zo zeggen de veiligheidsdiensten. De toestand aan de grenscontroles op Brussels Airport, waar soms ellenlange wachtrijen staan, is totaal onaanvaardbaar, zegt de luchthaventopman Arnaud Feist. Sinds oktober geldt er een Europese procedure voor controle van passagiers die de Schengenzone binnenkomen. Daarbij moeten onder meer hun biometrische gegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan verzameld worden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk allemaal veel tijd. En iedereen houdt zijn hart vast voor als de vakantiedrukte begint. Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft een nieuwe lading overheidsdossiers vrijgegeven over ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen, in de volksmond UFO's. De documenten werden gepubliceerd op vraag van president Trump zelf. Maar echt bewijs van groene maatjes leveren de beelden voorlopig niet. Maak u dus niet te ongerust. En ook nog even nieuws uit onze hoofdstad. Brussel krijgt vanaf volgend jaar een tweede autoloze zondag. Die zal telkens plaatsvinden op de zondag van het weekend van de Irisfeesten. Volgend jaar dus op zondag 9 mei. Dat is gisteren aangekondigd tijdens de 8 mei-viering in het Brusselse parlement. En het nieuws wordt bevestigd door Brus. De weersverwachting, vandaag toch redelijk wat zon, in de namiddag wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het kan 23 graden worden. Voor zondag toch weer wat meer wolken met mogelijk plaatselijk een bui. We krijgen de zon te zien, maar dus af en toe ook veel wolken. En begin volgende week wordt het wisselvalliger en weer frisser.
2: Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Met Piet de Win, nummer 27.

0: Goedemiddag, je luistert naar Peter Naessens Vlaamse 40. Elke zaterdag tussen 11 en 2 een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week hier bij Familie Radio. Populair zijn ze nog altijd, maar deze week toch twee plaatsen gezakt. Maxime en Babette net gehoord, van 25 naar 27. We hebben 7 nieuwkomers deze week in onze hitparade. En er zijn er nog een paar die nog niet gepasseerd zijn. Dus er zijn er nog een paar verrassingen aan het aankomen.
1: Nummer 26. En dan...

Jamie Dean doet ondertussen 6 weken mee in onze hitparade. Deze week op nummer 26. En 25 is weer een nieuwe. Steve Tielens en Sarah. Je hoort nu Als Dat...

0: Bazaar moet met Nacht in Amsterdam deze week 3 plaatsen prijsgeven. Van 21 naar 24. En dit is 23, een stijger van Bart Herman.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen. We vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling

0: vragen, maar blijkbaar geen antwoorden. Wim Soetaar in zijn tiende week van 17 naar 21.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Wim.
0: En tijd voor het volgende overzicht. Op 30 hadden we deze week Klaas met Tijd voor mij en Dansbaar van Thierry Segers, deze week op nummer 29. 28 is deze week voor Davy Gillis, Elke dag wordt mooier. En Hoe dan ook van Maxime en Babette, deze week gezakt van 25 naar 27. Van 27 naar 26, Jamie Dean met Die kleine melodie en een nieuwe op 25. Het is een duet van Steve Dielis en Sarah met Als dat gebeurt. Nacht in Amsterdam, na 7 weken van 21 naar 24 voor Bazaar en 23 deze week voor Bart Herman met een liedje van Stef Bos. Een andere Bart, Bart Peters met De bevalligste, blijven hangen op nummer 22. En 21, hoorde je net, komt van 17 deze week. Wim Soetaar en Vragen.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Wim.
2: Nummer 20.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou en dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
5: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40, nummer 19.

Muziek voor het goede doel, daar doen we altijd aan mee hier bij Familie Radio. De nummer 19 deze week is voor Jeremy Vrielink, Wim Soetwaar en Slongs. Je hoorde Loop naar het leven toe. En zo, beste vrienden, zijn we al aangekomen bij de nummer 18. Die stond vorige week op 13. Hij doet ondertussen al 10 weken mee. Je hoort het, ik heb het over de plaat van Luc Steno. Luister en geniet van Wat blijft er over

Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Dit is Peter Naessens Vlaamse 40. Een overzicht van de 40 populairste platen van bij ons hier op de radio. Met deze week maar liefst 7 nieuwkomers. 6 zijn er al gepasseerd. Dit is de nummer 7. Nieuw op 16. Dit is Sammy Moore. 7.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Familie Radio.
9: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 15.

En haar koor, de Straleres, en ik wil stralen. En dat deed ze ook in Peter Naessens Vlaamse 40. Vorige week op 23, in de zevende week, stijgt ze door naar de nummer 15. En dit, beste vrienden, is nog altijd Freek van Rooij.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Heel 3 van Peter Naessens, Vlaamse 40 voor deze week. Openen we met de nummer 13, die komt van 7, Frank van Damme. En dit wordt een avond. En zo, beste vrienden, zijn we vertrokken voor de laatste rechte lijn van ons overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio. Zullen er verrassingen volgen? Meer dan waarschijnlijk wel. En meer ga ik nog niet prijsgeven. Dit is Salim Segers.

Wij hier bij de radio zijn altijd in voor een feestje. Maar als je vandaag wat buiten wil doen, dan zou je toch rekening moeten houden met de wolken die er zijn. Het zou normaal de rest van de dag droog moeten blijven. Maar als je voor morgen wat gepland hebt, dan zou er wel eens hier en daar een paraplu aan te pas kunnen komen. Nu, we maken ons geen zorgen over. Wij genieten hier volop van de vrolijke muziek bij Familie Radio. We zijn bezig aan Peter Naessens Vlaamse 40. En we gaan zometeen de top 10 induiken. Eerst nog de nummer 11. Dit is...

0: met John Dennis beginnen we meteen aan de top 10 deze week van Peter Naastens Vlaamse 40. Je hoorde zondag hier bij Familie Radio. Een top 10 waarin toch wat veranderingen zijn. Betekent dat dat we ook een nieuwe nummer 1 hebben? Wel, ik ga daar verder nog niks over zeggen, maar ik nodig je uit om zeker blijven mee te luisteren. Een mooie verrassing, sowieso op nummer 9. De plaat komt van nummer 16. Ik heb het over Suzy Marel.
1: Nummer 9.

De kans is bijzonder klein dat je Suzy Marill deze zomer niet tegen het lijf zal lopen, want ze is op dit ogenblik bijzonder populair, wordt op vele plaatsen gevraagd en waar zij op het podium staat, is het altijd feest. En over muzikaal feest gesproken, deze mannen die kunnen er ook wat van hoor.

van Dijk kwam vorige week in zijn tweede week notering de top 10 binnen op de nummer 9. En deze week stijgt hij naar 7. Je hoorde Ik kan het niet geloven hier bij Familie Radio. Ik kan het niet geloven? Wel, ik ook niet, want luister eens wat er de voorbije week is gebeurd

0: Als je nu al Matthias Vergers hoort in Peter Naessens Vlaamse 40, dan weet je hoe laat het is, want Matthias die stond vorige week op 1. In zijn 8e week notering zakt hij 5 plaatsen. We vinden hem op 6 met De Wilde Zee. Dat betekent dus, beste vrienden, dat het best nog eens heel spannend kan worden, want we hebben deze week sowieso een nieuwe nummer 1 in Peter Naessens Vlaamse 40.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Corina is nog altijd een van mijn absolute favorieten. We gaan naar de zomer en dat voel je ook met Bandolero. Deze week van 6 naar 5 in Peter Naessens Vlaamse 40. En 4, dat is ook een stijger. Chris Reilhoff met Helena. Die komt van 8 in zijn 5e week notering hier bij Familie Radio.

0: Net geen top 3 deze week voor Chris Reilhof met Helena. Hij stijgt wel door van 8 naar 4 in zijn 5e week notering. En zo, beste vrienden, zijn we ertoe gekomen dat ik hier nog 3 platen bij mij heb liggen. Eentje van Herbert, eentje van Ivan Brunetti en een duo van Amber en Dylan. Maar wie zal er deze week op de nummer 1 staan?
1: Nummer 3.

Het gaat de goede kant uit met Herbert. Vorige week stond hij 4 en deze week stijgt hij 1 plaats. Goed voor brons, deze week in Peter Naessens Vlaamse 40. En dit, mijn beste vrienden,

0: vrolijke melodie op zaterdagmiddag in Peter Naassens Vlaamse 40. Deze week op 2, Amber en Dylan en Per Ongeluk.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Nog snel even het laatste overzicht voor vandaag en dan de officiële bekendmaking van de nieuwe nummer 1 voor deze week. Op 10 hadden we deze week John Dennis met Zondag en Hou mij warm vannacht van Suzy Marel op 9. 8 was voor de Romeo's, Ik zag jou maar even en Ik kan het niet geloven van David van Dijk van 9 naar 7. Vorige week op 1, maar Matthias Vergels moet 5 plaatsen prijsgeven. Deze week met Wilde Zee op 6. 5 is voor Corina met Bandolero en Chris Rijnhoff stijgt naar nummer 4 met Helena. 3, deze week voor Herbert, Jij blijft me verbazen. En de nummer 2, die heb je net gehoord. Per Ongeluk van Amber en Dylan. Dat betekent, beste vrienden, dat we na 6 weken Ivan Brunetti helemaal bovenaan onze hitparade zien.
1: Peters Vlaamse 40.

0: Ivan Brunetti staat voor minstens 1 week helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40 te blinken op de nummer 1. En dit was het overzicht van de 40 populairste platen van bij ons hier op de radio, samengesteld door Peter Naessens en ikzelf mocht komen presenteren. Ik heb straks nog een absolute radiopremière. Ja, Peter heeft ervoor gezorgd. Larissa en Sterren met de nieuwe single en Vleugels van de Wind. Maar er is natuurlijk ook de nieuwe supertip voor deze week. Wij kozen deze week hier op de radio voor de nieuwe van Wim Leijs. Luister maar eens mee en geniet vooral.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Peters Vlaamse 40, supertip.
9: Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Goedemiddag, het is 2 uur.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. De BNE Top 50, dit was de nummer 1

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een bijzonder goedemiddag, het is iets over 2 uur. Je hoorde net de nummer 1 van vorige week, Amber en Dylan, met hun single Perron Geluk. En of Amber en Dylan nog op die eerste plek staan, hoor je zo even voor 5 uur. We hebben deze week 11 nieuwkomers op deze zonnige zaterdagmiddag. Het is moederdag weekend en we zetten dan ook alle moedertjes in de bloemetjes met onze vrolijke muziek. We hebben dus heel wat nieuwkomers en we starten al meteen met de nieuwe, want dit is Jurgen Dilano met zijn nieuwe single Waarom voel ik nog steeds.
0: Nieuw in de BNE Top 50.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 49, nieuw in de BNE.

Nog een van die 11 nieuwkomers. De nieuwe single van Phil Hunter komt deze namiddag nieuw binnen op nummer 49. Ik zing telkens YOLO, hoorde je. En deze draait al 6 weken lang mee. Dit is Chris Reilhoff op nummer 48.

En Johan Veuglers hoorde je met Comment ça va. Intussen heeft Johan ook een nieuwe single. Een herwerking is het geworden van een Kia-nummer. Zaterdag is Krapulekesdag. Herwerkte Johan Veuglers dus. En komt binnenkort ook opduiken in onze BN Top 50. En dit is de nieuwe single van Tina Rosita op 46.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtec lost het op. HomeProtec komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtec biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
6: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Salim Segers was dat met Tijd voor een feestje. En een feestje was het vorige week en dat op de 1e mei met de opnames van de muziekshow en onder meer Ida de Nijs, die stelde daar deze single voor. Zo'n 50-tal jaren in mijn leven, waarin ze dus een overzicht heeft van alle belangrijke zaken die gebeurden er in die 50 jaar. En Ida staat deze week op 44. Ik

0: Ine Schonkeren was dat met Neem Mijn Hand. En je hoorde Ine deze namiddag in de Benitop 50 op nummer 42. Tijd dan nog voor een nieuwkomer. En dat met Margarita en Tequila. Want dat zingt Veronique Kay.
1: Familie Radio.
2: Nummer 41. Nieuw in de Benitop 50.

Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach.

0: en uw uitstraling. Bezoek muaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Muax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vorige week kwam deze single niet binnen op nummer 44 en nu 5 plaatsjes winst op nummer 39. Je hoorde DJ Patrick B met Ik zie je toch zo graag. En dit is onze nummer 38, Wim Soutard.

En dat was onze nummer 37, Rudy Sullivan met zijn nieuwe single Jij hoort bij mij. En Bart Herman heeft een enorme bewondering voor Stef Bos, vandaar dat hij dit liedje schreef. Je hoort Bart Herman deze namiddag op nummer 36.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 33.

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Een zeer fijne zaterdagmiddag. De zon die straalt hier boven onze studio. En je hoorde net een vrolijke meezinger van Sam Goris. Een herwerking van de Impact Vocals samen met Sam. En je hoorde Marijke op nummer 33. Heel wat nieuwkomers dus deze week in het moederdagweekend van Familie Radio. En we gaan eerst nu verder nog met een single die al een tijdje in de lijst staat. Want dit is Luc Steno.

0: Dit is de BNE Top 50, wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 31.

0: Ja, al 12 weken lang in de Benitop 50, Maxime en Babette. Vorige week op 29 en nu op 31 met hun single Hoe dan ook. En voor deze begint het pas allemaal. Wigbert met zijn nieuwe single Koester je staat in de top 30.
1: Nieuw in de Benitop 50.

En de single van Maartje van Eigen kwam enkele weken geleden al uit, maar werd intussen opnieuw opgenomen met een volledig koor die zich de Stralers noemt. Je hoorde Stralen van Maartje van Eigen, deze week op nummer 29. En het is John Dennis die uitkijkt naar morgen Moederdag. Dit is hem, John Dennis, op 28.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
5: Familie Radio.
6: Nieuw in de BN Top 50. Nummer 27.
7: Ik

Nieuwe single van dit meidentrio. Je hoorde de Julia's en ze voelen al de zomer. En deze is onze nummer 26. De groep Le Blanco met Club Loos.

Vrolijke vriend Sam Goris die is er met zijn nieuwe single Rak. Komt nieuw binnen op nummer 24 in de BNE Top 50. En dit is nummer 23, Aaron.

0: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Mama, wat?

nummer 21. Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.

0: met de accordeon in de hand gaat Thomas Julias door het volledige land. Je hoorde de klompendans. En niet alleen in België populair, maar ook in Nederland. En dit is Remo van het Groene Woud samen met de Impact Vocals. En ze maakten deze herwerking van hun single Liefde voor Muziek.
1: Nummer 20.
2: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
3: Olé, olé.
2: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
3: Olé, olé.
2: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezoek.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me niet van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levens

Nieuwe single van Wim Leys, Viens danser, komt nieuw binnen op nummer 19. Het is nog niet onze hoogste nieuwe, die hoor je dadelijk. Eerst richting Antwerpen en dat met Fabio op nummer 18. Ik raak...

0: Antwerps volkslied was dat van Fabio. Onze hoogste nieuwe komt nieuw binnen op nummer 17. En die plek is weggelegd voor Udo. En hij zingt over Jamina. En daarmee gaan we op richting 4 uur.
1: Nummer 17. De BNE Top 50, Vlaamse topper van de week.

0: We openen de deuren van ons archief. Duik mee in het verleden.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel, bevestigt de burgemeester. De mannen waren gewapend en hebben enkele personeelsleden vastgebonden. De Roemeen van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om. Volgende week komt de verdachte voor de raadkamer in Antwerpen. Dan wordt beslist of hij aangehouden blijft. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. En dan hebben we nog een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. Ook de wereldkampioen gravel Florian Vermeers staat aan de start in Valkenburg morgen. Afwisselend zon en wolken blijft droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen, een graad of 20. Maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon met af en toe kans op een bui. En het blijft vrij fris bij 12 graden.
2: Is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn.

0: De BNE Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo werd het intussen al iets over 4 uur. Welkom in het laatste deeltje op deze zaterdagmiddag van de BNE Top 50. Morgen de 10e mei is het Moederdag. En hier bij Familie Radio laten we ook dan weer alle vrolijke vrienden op jullie los. Dus geniet zeker ook morgen mee met al onze vrolijke vrienden. Daarnet hoorde je het 6e metaal met de single Label. En we gaan verder nu richting onze nummer 15. Want daar staat Bart Peters met de single De Bevolking. Goedemiddag en welkom.
0: Nummer 15.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 14.

Familie Radio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familie Radio. Nummer 13.

En dat was Klaas met zijn single Tijd voor mij op nummer 13. En Suzy Marel die stijgt deze week van 17 naar 12 met haar single Hou mij warm vannacht.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic. Gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
2: Nummer 10. Dit is de BNE Top 50
4: met Jeroen Rijkenboer.

0: En zo zitten we al in de top 10 met Yvonne Brunetti. Een plekje hoger op nummer 9, daar vinden we een single die opgenomen werd voor de Stichting Tegen Kanker. Dit zijn Slongs, Wim Soutaar en Jeremy Vrielink.
1: De stilte voor de storm zet het denken aan.

10 weken lang in de Beni Top 50. Je hoorde Bazaar met Nacht in Amsterdam op nummer 8. Goed nieuws voor Corina, want Corina stijgt deze week 3 plekjes van 10 naar nummer 7 met deze opgewekte Bandolero.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters, met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.

0: Bijna 2 op 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist, blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus heel veel ruimte voor verbetering, zeggen Europese jongerenvertegenwoordigers. Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. En bovendien vinden de meeste jongeren dat Europa ons steeds maar regeltjes oplegt. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa sterker maken. Hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement, maar dat zou ook symbolisch kunnen zijn. Het is niet helemaal zeker of hij helemaal gaat meegaan in die Europese beslissingen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hanta-virus nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check-up naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht. En dan was er nog een opmerkelijke videoboodschap van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je zou kunnen kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 en daar hoorden koninklijke verjaardagswensen bij. Afwisselend zon en wolken, droog met maxima rond 23 graden. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden. Maandag regen 13 graden, dinsdag opnieuw droger. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen en het blijft fris bij 12 graden overdag.
1: Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Kevin Kestan. Zomer voor altijd.
2: Families Prachtplaats.
4: Hey allemaal, ik ben heel excited. Ik hoop op hele mooie zomerse maanden, op een heel vlot parcours en dat we allemaal heel gezond mogen blijven. Dat vooral, want ik voel mij super

0: Σορπρέρι.
1: Βέξερι.
0: You are Σορπρέρι.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 7 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden. Ook maandag regen en 13 graden. Dinsdag opnieuw droog. Vanaf woensdag afwisselend zon en regen. Het blijft ook te fris bij 12 graden.
1: De grootste hits van gisteren

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Play. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtpraat. Hoi allemaal, ik ben Kevin Kistan en deze week is mijn nieuwe single Zomer voor altijd de Prachtplaat bij Familieradio. Prachtplaat.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt. Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

en het zwingt. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: alles klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: 24 uur per dag.
2: That's just the way it is.
3: Let my DJ's in my life.
1: Familieradio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hutson.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: is middernacht. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtpraat. Hoi allemaal, ik ben Kevin Kistan en deze week is mijn nieuwe single Zomer voor altijd de Prachtplaat bij Familie Radio. Prachtpraat.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.

0: Familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.